0: absoluut, absoluut. Allemaal chill, laat maar weten. Keep it chill, no stress.
1: Very good.